0: ziet er een beetje lekker vlot en zo uit.
1: Hi, this is Ferry Maat, and it's Pirate Time, a show for good alternative music on Bartburg Radio 96.5 with Gunnar Leonard.
2: Hier haben wir Greta van Vliet mit Talk on the Streets.